0: Het klinkt
1: en het zwingt
0: als geen ander. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zingt.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

zaten ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 3 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem.
2: Dit is hem.
1: Familie's Spraakplaat.
3: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

Familieradio, alweer op muzikale citytrip. Dit keer reizen we naar het land van de slagermuziek. Familieradio.

0: for the fun and games. Help me get dressed.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

klinkt en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een. Familie
2: Radio. Painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: ons. Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is hem.
1: Dit is hem.
0: Luc Steno, als de zon schijnt.

is iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Never know how much I love you. She lived on a boathouse down by the river.
3: You're the one I need. My
0: boy, familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt.
4: Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij familieradio.

begin het westen met regen. In de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken. Blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Bij de grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn minstens 2 Belgen gearresteerd. Er zijn in totaal 34 verdachten opgepakt. De chaos begon gisterochtend vroeg toen 30 gewapende mannen een 51-jarige bewaker doodschoten bij een boerderij. De gealarmeerde politie werd bij aankomst meteen onder vuur genomen, waarbij 2 agenten gewond raakten. De politieactie zou gisteravond laat nog aan de gang zijn geweest. Buurtbewoners moesten verplicht binnenblijven omdat er nog mogelijk gewapende verdachten rondliepen. Koningin Mette Marit van Noorwegen ligt opnieuw in het ziekenhuis en ze kampt met zware complicaties na haar longtransplantatie van afgelopen juni. Haar echtgenoot, de nieuwe koning Haakon, bracht haar zelf met de auto weg. Dat gebeurde opvallend genoeg amper een paar uur na zijn eigen eetaflegging in het parlement. Een plechtigheid die Mette Marit door haar zwakke gezondheid al moest missen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende doelwitten bestookt in Iran. Volgens Washington gaat het om een vergelding voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse soldaten en op schepen in de strategische staat van Hormuz. De Iraanse staatsmedia maken melding van meerdere explosies in het zuiden van het land. Het regime in Teheran waarschuwt Amerika dat de aanvallen niet ongestraft zullen blijven. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plaatse een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu bezweken aan zijn verwondingen. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt tijdens een race. Het dier zakte door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia hoeft het paard gelukkig niet te worden afgemaakt, al is zijn sportcarrière wel definitief voorbij. Na het drama van vorig jaar, toen 2 paarden stierven, greep de organisatie nochtans hard in. Om de veiligheid te verhogen kwamen er dit jaar onder meer strengere controles en stonden er minder paarden aan de start. We beginnen het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
4: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

0: Nelen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, op in Mandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies. Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

was voorbij. Wee niet meer naar het graf van Lenin en ook niet meer naar Café Pushkin. Nee, nee, dat moest niet meer. Wat lijkt mijn leven nu zo leeg? Maar weet dat ik op een dag in Parijs hoop haar gids te mogen wezen, Nathalie.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in 't Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, 't Jacobientje en feest- en trouwbeurs 't Moment. Het is 't Moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be. En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Bij een grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn gisteravond twee Belgen gearresteerd. In totaal werden 34 verdachten opgepakt. De chaos was groot. De politie vreest voor nog meer drugsgeweld en de actie zou nog niet helemaal afgelopen zijn. Hier en daar zou de politie nog steeds rondlopen. Iran is begonnen met een militaire tegenreactie na de recente Amerikaanse luchtaanvallen, melden Iraanse staatsmedia. Teheran dreigt ermee om Amerikaanse basissen en belangen in het hele Midden-Oosten te bestoken met raketten en drones. In Jordanië zijn gisteravond al explosies gemeld op of nabij Amerikaanse legerdoelen. Rusland staat open voor concrete gesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft president Poetin verklaard na een top in Kirgizië. Poetin benadrukte dat hij graag wil samenwerken met mensen die hij vertrouwt en noemde daarbij expliciet Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, als welkome gasten. Tegelijk herhaalde de Russische president dat hij ervan overtuigd blijft dat de Oekraïnse troepen binnenkort zullen instorten. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plekke een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu aan zijn verwondingen overleden. En dan hebben we ook nog dit. Koningin Mette Marit van Noorwegen is na een korte opname in het ziekenhuis alweer thuis sinds gisteravond. Haar echtgenoot koning Haakon heeft haar zelf met de auto opgehaald. Mette Marit werd met spoed opgenomen gisteren wegens complicaties na haar longtransplantatie. Door de opname miste ze de historische eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Maar gezondheid gaat voor. De weersverwachting dan, het wordt vandaag een zonnige dag in eerste instantie. In de namiddag wat wolken, het blijft wel droog vandaag. De temperatuur zit rond 21 graden en de volgende dagen hetzelfde weerbeeld.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Kroes. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Voor wie non-stop info zoekt
6: en nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè?
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor dit.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. En dit is hem. Dit is hem.
1: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: vandaag eens Klappelikkensdag.
1: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
2: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
3: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen op tot 20 à 21 graden en er staat een matige zuidwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Overmorgen vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er vrijdag wat lichte regen vallen en ook dan staat een stevige zuidwestenwind.

0: We openen de deuren van het Vlaams Muziekarchief. Duik mee in het verleden.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
0: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
9: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van der

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oost-Rozenbeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

begin in het westen met regen. In de rest van het land starten we met zon. Daarna meer wolken. Blijft droog. 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
5: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyproc, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0477 620 380.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: begin in het westen met regen. In de rest van het land starten we met zon. Daarna meer wolken. Blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
1: Familie Radio. Het klinkt met zonder schijn aan de

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
7: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
8: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vriend aan huis.
1: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio.
1: Bij ons ben je thuis.
0: Tot zo dadelijk.
1: Familie Radio.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: In het Nederlandse Overasselt zijn gisteravond twee Belgen gearresteerd. In totaal werden 34 verdachten opgepakt. De chaos was groot. De politie vreest voor nog meer drugsgeweld en de actie zou nog niet helemaal afgelopen zijn. Hier en daar zou de politie nog steeds rondlopen. Iran is begonnen met een militaire tegenreactie na de recente Amerikaanse luchtaanvallen, melden Iraanse staatsmedia. Teheran dreigt ermee om Amerikaanse basissen en belangen in het hele Midden-Oosten te bestoken met raketten en drones. In Jordanië zijn gisteravond al explosies gemeld op of nabij Amerikaanse legerdoelen. Rusland staat open voor concrete gesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft president Poetin verklaard na een top in Kirgizië. Poetin benadrukte dat hij graag wil samenwerken met mensen die hij vertrouwt en noemde daarbij expliciet Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, als welkome gasten. Tegelijk herhaalde de Russische president dat hij ervan overtuigd blijft dat de Oekraïnse troepen binnenkort zullen instorten. De 60-jarige man uit Ninoven, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plekke een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu aan zijn verwondingen overleden. En dan hebben we ook nog dit. Koningin Mette Marit van Noorwegen is na een korte opname in het ziekenhuis alweer thuis sinds gisteravond. Haar echtgenoot koning Haakon heeft haar zelf met de auto opgehaald. Mette Marit werd met spoed opgenomen gisteren wegens complicaties na haar longtransplantatie. Door de opname miste ze de historische eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Maar gezondheid gaat voor. De weersverwachting dan, het wordt vandaag een zonnige dag in eerste instantie. In de namiddag wat wolken, het blijft wel droog vandaag. De temperatuur zit rond 21 graden en de volgende dagen hetzelfde weerbeeld.
1: Dit is hem.
2: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: met Jeroen Rijkeboer.
1: Fijn dat je erbij bent op deze 2 september. Je hoorde net Wham met Everything She Wants. Ja, het is terug school. Intussen al de tweede dag en ook een halve dag. Ook misschien op deze woensdagmiddag. Dus het wordt weer een rush om de kindjes of de kleinkindjes af te halen van school. Ja, zo is dat, hè. Onderweg doorheen het nieuwe schooljaar. Wij zijn nu onderweg met de groep Abel.

0: Aan alle mooie liedjes komt ook een einde. Zomer voor altijd. De zomer die is wel nog even bezig, maar de zomervakantie, daar is een einde aangekomen. Je hoorde net Kevin Kestan met zijn zomersingel. Zometeen hoor je nog Sabine en Paul Bruna en ook Leo Sayer met Thunder in My Heart. Komt er nog aan.
1: Het klinkt en het zwingt.
2: Van Midi Radio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
4: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen. Geld waard zijn.
7: Mama, wat eten aapjes?
8: Ah, die eten bananen, hè?
7: En wat eten paarden?
8: Die grazen in de weien, schatje.
7: En mijn konijntjes?
8: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Zo zijn we nog even op reis met Frank Galan en deze mooie song Baila Baila Me, die je net hoorde. Zometeen bekijken we het weerbericht na deze nog van Manu en La Tribu de Dana.

Vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen op tot 20 à 21 graden en er staat een matige zuidwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Overmorgen vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er vrijdag wat lichte regen vallen en ook dan staat een stevige zuidwestenwind.

even in de liedjes gedoken van Willy Sommers. En we konden uitgebreid kiezen tijdens de Sommerscollectie. We zaten in 1971 voor deze Sympathie is geen liefde. Straks in het Frans met Maître Gims en Je me tire komt er zo meteen aan. Eerst nog deze van Merel. Dit is de single Vol.

0: je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Familie Radio. Zo dadelijk bij Familie

fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van der

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossie Mandelroos, de Oost-Rozenbeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: staan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
0: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
4: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En dit was nog Maître Gims hier bij Familieradio op deze woensdagmiddag. Straks hoor je ook nog Bart Peters met zijn single De Bevalligste. Dat is de nieuwste single van Bart Peters. Maar eerst deze nog van Johan Verminnen.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ja, ik

En dat is maar goed ook, hè. Geloven in je dromen en je dromen achterna lopen. Je hoorde Christophe met zijn nieuwe single.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Fijn dat je erbij bent op deze woensdagmiddag. Iets over 1 uur intussen. En je bent hier weer bij Familie Radio erbij. Voor de muziek in je eigen taal. En ook de beste classics, die hoor je hier. En dit zijn nu Sasha en Davy met hun herwerking van Tornero.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Tori Konings was dit met haar single Er hangt iets in de lucht. We gaan zo meteen even kijken richting de lucht, want het weerbericht komt er zo meteen aan. Eerst nog deze single van Wim Leijs en Ruth McKenney. En Rocking in the Street is dit.

krijgen we wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen op tot 20 à 21 graden en er staat een matige zuidwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Overmorgen vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er vrijdag wat lichte regen vallen en ook dan staat een stevige zuidwestenwind.

Mooi liedje was dit van Judd en Why Not Me. We zaten in de jaren 80. En deze ken je beslist ook. Dit is Laura Lynn met haar single Je hebt me 1000 maal belogen. Een bijzonder fijne woensdagmiddag.

0: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in 't Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, 't Jacobientje en feest- en trouwbeurs 't Moment. Het is 't Moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondsesteenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, een van die grote successen van Queen hoorde je Radio Gaga hier bij Familie Radio. We zaten net in de jaren 80. We schuiven op nu richting de jaren 90 voor deze van Peter Andre en Mysterious Girl.

David van Dijk met zijn single Ik kan het niet geloven. We gaan intussen op richting 2 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan. En na 2 uur nog meer vrolijke vrienden in je radio. Geniet er verder nog van. Dit is nog Still Cancel met Shout to the Top. Bedankt om te luisteren en graag tot morgen.

maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 2 uur.
1: Minister van Justitie Verlinde vraagt dringend meer middelen voor politie en gerecht. Dat heeft ze gezegd in de Kamercommissie na de recente schietpartijen in Brussel. Hoewel de regering binnenkort 10 miljard euro moet besparen om de begroting op orde te krijgen, mag justitie volgens Verlinde niet het slachtoffer worden. Eerdere maatregelen, zoals de versterking van de federale politie en strengere straffen, blijken volgens de minister niet meer voldoende om het geweld in te dammen. In het Nederlandse Overasselt kampt de politie met tientallen agenten de velden en struiken uit. Ze zoeken naar bewijsmateriaal naar de zware schietpartij van maandagnacht, waarbij 30 gewapende mannen een 51-jarige man doodschoten en 2 agenten verwonden. Inmiddels zijn er 34 verdachten opgepakt, onder wie 2 Belgen. Het geweld zou draaien om een conflict tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn 2 bemanningsleden omgekomen bij een luchtaanval op een Saoedische olietanker. De aanval gebeurde in de straat van Hormuz.

0: een cruciale vaarroute voor de wereldwijde export van olie en gas. Hoewel Iran de zeestraat momenteel blokkeert en al vaker schepen viseerde, is deze aanval nog niet opgeëist. 1 op de 10 producenten vergeet zijn thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie aan te melden, meldt Recyclage VZWB BAT, die benadrukt dat deze registratie wettelijk verplicht is. Het niet aangeven van zo'n batterij kan de consument een dure boete opleveren, waarschuwt Philippe de Grok van BBAT. Wie de registratie vergeet, riskeert een boete die kan oplopen tot €300. Op de website van BBAT kunnen eigenaars controleren of hun batterij in orde is. De nieuwe staatsbonds zijn een schot in de roos. Na amper 5 dagen is er al voor meer dan 1 miljard ingeschreven, meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige uitgifte eerder dit jaar. De bon op 1 jaar biedt een netto-rendement van 1,92%, die op 10 jaar 2,59%. Intekenen kan nog tot vrijdag. Vandaag een wisselend bewolkte middag met vooral aan de kusten in het noorden kans op buien, maxima 21 graden. Morgen meer bewolking, af en toe regen 22 graden. Maar vrijdag wordt het met 25 graden iets zachter. Het weekend brengt dan ook iets meer zon.
1: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro en je ziet me in de muziekshow en je hoort me natuurlijk op Familieradio.
1: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familieradio.

0: Hallo iedereen en fijn dat u er weer bij bent in ons programma Waar Muziek In Zit. Eerst en vooral gaan we de mensen bedanken die eens een reactie schrijven en waar we zeker en vast aandacht aan besteden. Beginnen deze aflevering doen we met een Vlaamse zanger van wereldklasse. Een vaste waarde ook in ons programma en ook vandaag zijn we blij dat hij erbij is. Dames en heren, met Baila, Baila mee is hier Frank Galan.
1: Hallo, ik ben Frank Galan. Je ziet me in de muziekshow en je hoort me natuurlijk ook bij Familie Radio.

0: We zijn hier met Familie Radio te gast bij de muziekshow met Danny D'Amaro. En daarnet konden we het prachtige nummertje van Frank gaan aanhoren met Baila Baila mee. En Frank, hoe was het om het optreden hier in Nijlen te brengen?
1: Wel, ja, het is een tijdje geleden dat ik nog hier gestaan heb bij Danny D'Amaro. En ik moet zeggen, we zijn hier terug ongelooflijk onthaald. Heel veel collega-artiesten, heel veel animo, heel veel ambiance, veel zomerse toestanden. En uiteraard ben ik heel blij dat ik hier mijn laatste nieuwe single gebracht heb.
0: Ja, de Baila Baila mee. En het publiek, konden ze ook naar hartelust meedansen?
1: Ja, het is een zomers nummer. Ik heb het zelf geschreven, helemaal. Het is echt geschreven op de zomer. Niet alleen voor België, maar ook voor Zuiderse stranden ergens anders in de wereld. Wie weet. Het is Spaans, Engels door elkaar. Het is geen Nederlandstalige productie. Dat is voor later. Dus ik heb bewust gekozen voor een zomerse gimmick. Een keer iets anders dan iedereen doet. En ja, we zijn ondertussen al in Nederland geweest, Duitsland geweest en dan nu hier. Het gaat vlotjes de goede weg op.
0: Ja. En bij het nummer hoort ook een mooie clip. In welk Zuiderland is de clip opgenomen?
1: Ja, uiteraard in Spanje. We hadden eigenlijk het moeten opnemen in België, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht. Dus zijn we naar Spanje getrokken. Ik heb daar een aantal prachtige dansers bij elkaar geroepen. En die waren bereid meteen om die clip mee aan te vullen. Een beetje Zuid-Amerikaanse stijl. Dat is allemaal goed gelukt. Ja. Dus kijk, bij een mooi nummer hoort een mooie clip. Dat geldt voor iedereen. Mensen willen op YouTube kijken hoe het eruit ziet. Ja. Dus ja, dat is wel een mooie gang van zaken geweest.
2: De muziekshow bij Familie Radio.
3: Hey, ik ben Sammy Moore en je kijkt en luistert mee naar de muziekshow.

0: En daarnet konden we de nieuwe single van Sammy Moore horen. Te jong om stil te zijn. Dag Sammy, hoe was het om een nummer te brengen hier bij het publiek?
1: Ja, fantastisch. Het nummer wordt ook heel veel gedraaid. En dankjewel Familieradio om te steunen met ons nieuwe nummer. En ja, dat nummer is ook uit eigen pen komen terug. En het is volledig op mijzelf geschreven. Want ja, ik ben gestopt met de zaak. Dus ik heb echt gekozen voor mijn carrière. Ik ben ondertussen 12 jaar bezig. En ja, nu kan ik echt doen wat dat me gelukkig maakt. Dus we zijn nu aan het optreden. Niet alleen in het weekend, maar ook in de wijk.
0: Ja, ja, dus er komt ineens een zee van tijd voor je.
1: Ja, want ik ben te jong om stil te zijn.
0: Ja, ja, vandaar dus ook de titel. Ja, ja, ja, ja. En bij dit nummer hoort ook een fameuze clip dat we al kunnen zien hebben.
1: Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja, dat moest iets van mij zijn. Ik vind het persoonlijk een fantastisch mooi nummer. Ja. Het is helemaal op mezelf geschreven. En ja, daar moest een klein beetje actie in komen. En dat is echt wel gelukt. Hè. Het was wel een heel dure clip. Maar ja, ik zeg het, we moeten vooruit. Hè. Dus als je een heel goede productie hebt. Want met een producer is ondertussen al 3, bijna 4 jaar... Christophe Severs, dus de zoon van Paul Severs. En dat is, ja, dat is een topproducer. Dus ja, nu hebben we ook een videoclip van Bert Temmerman, de broer van Anne-Marie-Alice Temmerman. Dus ja, dat is gewoon allemaal top. En ja, zo kunnen we altijd proberen het trappetje hoger te geraken. De muziekshow.
2: Merci aan het adres van Sammy Moore voor uw bijdrage aan ons programma. En er nu een zanger die bijna dagelijks op het podium staat, maar ook vooral in zijn eigen zaak Dancing de Parasol in Velzeke. Hij is hier met zijn nieuwe single. Graag een applaus voor Danny de Rover.
3: Hey, ik ben Danny de Rover. Je hoort hier de vrolijkste muziek bij Familieradio.

0: En daarnet konden we genieten van het nummer van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren en hoe was het om het nummer hier te brengen?
1: Heel leuk, hè? We kijken er naar uit om dat hier te mogen brengen trouwens. Ja.
0: En de titel, Waar zijn al die mooie jaren? Is dat om een mooie toekomst of om een mooie geschiedenis eventjes te herbeleven? Of over wat gaat het nummer precies?
1: Het is pure nostalgie, hè? Dat wordt nogal dikwijls gezegd, ook in het dagelijks leven. Waar zijn al die mooie jaren? Wat is die een goede tijd? Het nummer ademt alleen maar nostalgie. Het is leuk om er eventjes bij stil te staan bij de voorbije jaren. En dat wordt nogal dikwijls gezegd. En nu wordt dat een keer bezongen in een leuk Zeemzoet nummer.
0: Ja, een terugblik op het mooie leven die al geweest is. En er komt ook een mooie toekomst aan voor u.
1: Ja, laat ons hopen. Hè. Want dikwijls bij social media, als we zoiets plaatsen, waar zijn al die mooie jaren, dan af en toe kreeg ik zo een keer de reactie van jongere mensen. Voor ons moet het mooiste nog komen. Dus het is altijd wel leuk om vooruitzichten ook te hebben. En dat niet alleen waar zijn die mooie jaren. Laten we nog hopen dat we een positieve vooruitblik hebben. Hè? Maar dat moeten we natuurlijk afwachten. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja. En het is intussen al een van uw vele nummers, hè, dat je intussen brengt. Kan je de tel nog bijhouden aan hoeveel nummers je intussen al zit?
1: Goh, ik ben min of meer een tel een beetje kwijtgeraakt. Maar ik probeer wel een beetje heel diversiteit te brengen in de nummers. Ja. Ik ga nooit geen twee exacte stijlen naar elkaar uitbrengen. Altijd een beetje diversiteit in de nummers brengen. En nu met de zomer dacht ik wel iets meer gewaagd. Want de meeste nummers met de zomer zijn wel op tempo. Dus meer een soort ballade. Maar het heeft wel een Spaanse tint. Maar we zijn er heel blij mee natuurlijk. Ja.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
6: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: We zijn al een tijdje aan het pushen om hem in ons programma te krijgen. En onder het motto De Aanhouder Wint is hier de vrolijke hoedjesdrager met zijn nieuwe single Viens danser, Wim Leys.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
3: Hallo, ik ben Wim Leys en je kijkt en luistert mee naar de Muziekshow. Samen met al onze vrolijke vrienden bij Familieradio.

0: Familie Radio is een hele zomer lang te gast bij de muziekshow met Danny D'Amaro. En daarnet konden we genieten van een optreden van Wim Leys met het nummer Viens Danser. En Wim, hoe was het om een nummer hier voor een publiek te brengen?
1: Ja, wel Jeroen, het was een van de eerste keren dat ik mijn single gebracht heb voor een live publiek. En ik moet zeggen, het was heel speciaal. Ook wel een beetje onwennig, altijd met een nieuw lied. Maar het voelde heel goed aan. Het publiek heeft er heel tof op gereageerd.
0: Ja. En het Frans legt je ook goed, hè? De Franse taal, misschien wel om een nieuwe wending in te slaan?
1: Ik heb mijn uiterste best gedaan om het Frans zo goed mogelijk te laten klinken. We hadden oorspronkelijk ook het idee om het liedje ook in het Frans, zoals het originele, in te zingen. Maar daar hebben we dan toch nee tegen gezegd. We kiezen voor het Nederlandstalige, maar uiteraard, het refrein blijft het refrein. En ik ben blij dat je dat zegt. Heel tof.
0: Ja. En het is ook een populair deuntje om te brengen. Hè? Mensen kennen het ook meteen. Hè?
1: We hebben echt wel gezocht naar een lied dat past in de zomer, één. En wij houden ook van wat experimenteren. We hebben er eigenlijk een electroswing touch aan toegevoegd. Electroswing is niet zozeer gekend hier in Europa. We zijn ook een clip gaan opnemen en we hebben die electroswing dansers gevonden in Polen. Dus wel in Europa. En anders moesten we naar Amerika gaan. Dus die electroswing touch met het originele, die moderne vibes. Ik moet zeggen, ik denk dat we iets meer dan een jaar aan dat lied gewerkt hebben. Een jaar.
0: Ja,
1: dus er is keihard gewerkt. De
2: muziekshow. Hallo, ik ben Ida de Nijs. En je ziet me in de muziekshow. En je hoort me natuurlijk op Familieradio. Radio.

0: Familie Radio is te gast in Nijlen en dat tijdens de muziekshow met Denny D'Amaro. En Ida Denijs die bracht hier daarnet het beste van zichzelf. En Ida, er is een nieuwe single.
1: Ja, inderdaad. En die heet Een Zomer Zonder Tijd. Ja, nee, gewoon lekker zomer. Geniet van de zomer, van het mooie weer. Ja, en daar gaat hij eigenlijk over. Ja.
0: En is het een single uit het leven gegrepen?
1: Het is een uptempo nummer. En echt, het is heel leuk. Ja. Ik weet zeker dat je het leuk gaat vinden.
0: Ja. Dus Een Zomer Zonder Tijd. En heb je zelf ook speciale zomerplannen?
1: Ik zou graag nog eens naar Noorwegen gaan. Ja. Dus misschien dat we dat inderdaad van de zomer nog wel gaan doen. Ja. Maar ik hou even een slag om de hand, want dat weet ik nog niet zeker.
0: Ja. Het is nog even afwachten. Het staat nog op je verlanglijstje. Wel, Ida, heel veel succes. En bedankt dat we even een gesprekje konden hebben.
1: Ja, ik jullie ook. Dank je wel voor het gesprek. En veel geluk, Familie Radio, met jullie programma's. Familie Radio.
2: Hallo, Exana hier, ook wel bekend van Boemeke. Ook ik ben er weer bij, in de muziekshow en op Familie Radio.

0: Dus ik heb een uit de hand gelopen hobby. Ja. En dat is Boemeke. Ja. En Boemeke is een ambiance project van mezelf, Aksana. En dan nog vier superleuke danseressen die met mij het podium onveilig maken.
1: Ja. En jullie vormen samen de groep Boemeke.
0: Ja, ja, inderdaad, inderdaad.
1: Ja. Ja, dus de sfeer zit helemaal goed in het nummer.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. Dat was voor ons wel heel belangrijk. Omdat ik zo toch wel iemand ben die daar nog altijd heel veel energie heeft. Ja. En die dat graag goed lacht, door het leven gaat. Ja. En die dat graag feest en ambiance maakt. Ja, ja. En ja, dat is mijn lang leven op een podium te staan. Ja. Dus met Boemeke is datgene wat wij doen.
1: Ja, is dat dan een heel project dat de mensen kunnen meedansen en meevieren?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ja. Wij doen shows nu die dat 40 minuten lang duren. Ja. En het is eigenlijk allemaal Nederlandstalig, maar met bestaande nummers, zodat de mensen het kennen, ja, maar wel een beetje dance gemaakt. Ja, ja, ja. Dus dat er echt zo wel een goede power in zit. Zo. Ja.
2: En zo kon u genieten van de terugblik van deze week. En die hadden we gereserveerd voor Boemeke. U zag trouwens ook nog Ida de Nijs voorbij komen met haar mooie zomerse single. Maar helaas, ons programma zit er weer bijna op. Zoals steeds verwijzen wij u graag door naar onze website demuziekshow.be, waarop u alle informatie kan vinden over ons programma. Afsluiten doen we met die vier sympathieke heren van Viertakt. Zij brengen een nieuwe single, Schat van de Wind. Tot volgende week.
3: Hallo, wij zijn Viertakt.
4: Wij zijn Waazin.
3: Waazin.
4: Zeg, ik. Op de Antwerps.
3: Opnieuw. Ja. Hallo, Waazin Viertakt.
4: En Waazin er weer bij, met onze single. Het was nou op de muziekshow en familieradio.
3: Oh, voilà. Is dat niet belangrijk?

Jouke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: zijn 40.
1: Ik ben de Roy.
2: En ik ben de Robby.
0: Ik ben de Johan.
3: En ik ben de Wim.
0: En samen zitten wij hier op Familieradio.
4: We konden net genieten van een optreden van Viertakt. En we hebben een van de vier bij ons weten te strekken. Wie hebben we hier de eer?
0: Oh, Jeroen, het is niet te doen. Hier met de Johan van Viertakt. Geweldig op de scène. Zeggen de mensen deun enthousiast mee met de single natuurlijk. Hè?
4: Ja, ik het was wel leuk om het te doen.
0: Absoluut, absoluut. Altijd.
4: En waar kunnen wij overal Viertakt aan het werk zien? Behalve hier nu bij de muziekshow. Maar mensen die zo hebben van wij willen ze toch ook eens live zien. Waar kunnen ze je best gaan vinden?
2: De lijst van al onze optredens die staat op www.veertank.be. Dus het is te veel om ze op te noemen. Want het moet even starten, maar dat gaat niet. Hè?
1: We zitten veel in het Antwerpsen. Hè? We zingen ook voornamelijk Antwerps. We zijn de Strangers Tribute Band. Maar we hebben natuurlijk onze eigen leken zoeken natuurlijk. Dus en de mensen komen geer naar onze shows. Want ze zijn ons geer bij.
4: En jullie houden de Antwerpse taal echt wel levendig, hè?
5: Oh ja, dat is zeker dat, hè. Wat klappen eigenlijk Antwerps, hè? Ik zeg altijd, het is spijtig natuurlijk dat we geen dialect hebben, hè, in Antwerpen, hè.
4: Ja, inderdaad.
6: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
7: Zo dadelijk bij Familieradio.

volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 0.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: namiddag. Het is 3 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem.
2: Dit is hem.
1: Familiespraat.
3: Luc Steno, als de zon schijnt.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
3: Voor die
4: goedemorgen,
3: waarbij het liefst opstaat met
5: een rustig deuntje.
3: En voor de
6: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
7: dansen op deze toppers.
8: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
10: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
11: Zeggen dat spijt te laat komt, maar er komt niks, er komt niks. Ik zou

0: Vandaag een wisselend bewolkte middag met vooral in de kusten in het noorden kans op buien, maxima 21 graden. Morgen meer bewolking, af en toe regen 22 graden. Maar vrijdag wordt het met 25 graden iets zachter. Het weekend brengt dan ook iets meer zon.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds.

0: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
4: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
6: Mama, wat eten aapjes?
7: Ah, die eten bananen, hè?
6: En wat eten paarden?
7: Die grazen in de weien, schatje.
6: En mijn konijntjes?
7: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
8: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt is een verontrustende dreigvideo opgedoken. In beelden eisen 4 gemaskerde en zwaar bewapende mannen een gestolen lading van ruim 1000 kilogram cocaïne op. Een aantal journalisten melden dat de politie de video prioritair onderzoekt. Bij de bloedige drugsafrekening van maandagnacht kwam een 51-jarige bewaker om het leven. Inmiddels zijn er al 35 verdachten opgepakt, ook 2 Belgen. Het aantal landgenoten dat besmet is geraakt met salmonella na het eten van eieren is opgelopen tot 312, meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De bron van de uitbraak ligt bij een eierbedrijf uit het Antwerpse Geel. Die producent levert onder meer eieren aan de grote supermarktketens Aldi en Colruyt. Europese ministers van Buitenlandse Zaken overleggen in Ierland over extra sancties tegen Rusland. Aanleiding een incident op de luchthaven van het Duitse Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden vlakbij een Oekraïns vliegtuig. Volgens Duitsland ging het om een gerichte Russische aanslag, maar het Kremlin ontkent alle betrokkenheid. Werknemersorganisaties ACV en ACOD willen een breed onderzoek naar de mogelijke angstcultuur onder werknemers van de provincie Limburg. Na een bevraging bij de werknemers kregen de vakbonden heel wat getuigenissen binnen van werknemers die zich niet veilig voelen. Iedereen is bang voor ontslag of andere represailles, zo zegt iemand van het ACV. Het weer overwegend droog met zonnige perioden. In het noorden van het land kans op een lokale bui. De temperaturen zitten rond 21 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen, 22 graden. Vrijdag wordt het met 24 graden iets zachter, waarna het weekend weer meer zon brengt.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen op tot 20 à 21 graden en er staat een matige zuidwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Overmorgen vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er vrijdag wat lichte regen vallen en ook dan staat een stevige zuidwestenwind.

0: Volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veuglers. Gordon Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
6: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: voor die
1: goeiemorgen
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goedenavond
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmunster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmunster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
6: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
7: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
8: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het weer overwegend droog met zonnige perioden. In het noorden van het land kans op een lokale bui. De temperaturen zitten rond 21 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen, 22 graden. Vrijdag wordt het met 24 graden iets zachter, waarna het weekend weer meer zon brengt. Familieradio.

0: Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossemandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De energieprijzen schieten de hoogte in, oorzaak spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar, zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Benzinetanken wordt trouwens ook duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je morgen meer dan 2 euro en ook diesel en stookolie zal omhoog gaan. De mensen die dit voelen zijn mensen met een dynamisch contract. Heb je een variabel contract, ga je dat ook voelen. Alleen mensen met een vast contract gaan dat niet voelen. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen het komende academiejaar minstens 18.000 euro aan kosten. Dat is een goede 600 euro meer dan vorig jaar, blijkt uit een studie van de Thomas More Hogeschool. Voor studenten die pendelen ligt het kostenplaatje een pak lager. Ze betalen 12.000 euro of een derde minder. In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Een glunderende justitieminister Verlinde mocht het lintje doorknippen. Ze noemt het de gevangenis van de toekomst. De gevangenis kan voorlopig wel nog niet open, omdat er 200 cipiers tekort zijn. Over 2 maanden zouden de eerste gedetineerden verhuizen. De nieuwe gevangenis telt 440 bedden. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen. Maar daar doen ze niks mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zeggen mensenrechtenorganisaties. Europees Commissievoorzitter von der Leyen is scherp tegenover Rusland. Tijdens een overleg met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zei ze dat we nu leven in het nieuwe normaal en dat we rekening moeten houden met Russische aanvallen. Bijvoorbeeld zoals die op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Ze zegt ook dat Europa sneller en beter moet reageren op dit roekeloos gedrag van Rusland. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal op de graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regen. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en 25 graden.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Luc Steno, als de zon schijnt.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan. Een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
7: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Hallo, met de Bunny Club.
6: Ah, zijn jullie al open?
5: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
6: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
7: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
8: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
9: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
10: Durieux.be.
11: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
12: Pienso que un sueño para sido.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen. Minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor. 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger met temperaturen rond 25 graden.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Familie Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.
0: Familie.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: nou? Wat een gedoe.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Familie Radio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Test je stembanden en zing mee met deze popcorn oldie bij Familie Radio.
1: Hello, baby. Ja, this is the Big Bopper speaking.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Radio. Klets en het zwingt. Familie Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Ik ben Suzy Marel en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 2 uur. Dit is hem.
1: Luc Steno, als de zon schijnt.